en dunne slakken moerket. En hargen bucht en een hielgen squa. Wat slakken dunne flaggert. En splakken deer en splakken koer. Net splakken dunne